dat dan ook alweer is. Scooby-Doo, vir julle allemaal, baie geluk met julle verjaarsdag. Hier gaat ons nou met Beauty and the Beat, of een wel lekker techno remix van hom. Hoe sê Willem Strauss, julle verjaarsdag, manne en manne, mag het reen, daar wil julle kamele wees.

my whistle. As hy nou gewees, DJ Alligator se Blow Your Whistle. Nou gaan ons na Deadheat se Reborn luister. Net hier op Techno Tuesday.

lekker video ookie. Dis See the Light van Andy Whitby. Volgende is een beetje iets van die Village People af. Met natuurlijk een Techno Tuesday spin op. Dis YMCA. Daarna Russian Roulette. Of bla bla bla. Ik bedoel, Offenbergse Miles Away.

Als hy nou gewees, Ornako Flow, van lekker remix van hom, voor hom Russian Roulette, hier gaat ons nou met White Flag, en dan Cat's Eye, gevolg deur Remember Our Summer, net hier op Techno Tuesdays.

0: I think I'm ready now.
1: Hvala znamen, Biggie Britney, and dan nog een stukje van die.

en ook weer zo lekker Jimmy Stossel. Nou is het tijd van Trojtse Dancing the Stars with you. Volgende keer Exploration of Space door Cosmic Gate. En dan uit je SMF's. Ja, lekker vibe hier op Techno Tuesdays. Tijd voor Biggie Trojtse.

Dat was het nou, een baie lachwekkende song, net hier op Tech Now Tuesdays. Nog eens wat ruik met I Know How You Sleep, maar hoor die ook.

Hier gaat ons nou met Love to Eternity, gevolg deur Concrete Angel van Gareth Emery. Daarna Great Spirit van Vinnie Vici onder andere. Weet nie wie nie, Vinnie Vici. Net hier op Take No Tuesday.

Bag of Life, you need G-Mix now. I see lots of the old funny essays in 90s Brightface.G-Mix. You know, love won't stop for eternity and save me from myself. Fun talk. En dan moet ek ongelukkig groet, want is nou die einde van die show. Of ons staan nou die einde van kant toe. So ek groet soos gewoonlik met bittersweet goodbye. Maar intussen, kom ons wat lekker verder hier op Ramkat Radio. Op die Brightface.G-Mix.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Ah, zeg je die eens, van Liberatie Visa, Liberatie, om zelf gewist daarmee, New York, New York. Hij is ook al lang al leren, maar hij is nog een legende.
1: Absoluut. Weet je, ik was kind geweest, ek gaan nie vir jou sê hoe oud, kijk, my ma het ook klavier gespeel, en dit is, daar was een program oor Liberatie.
0: Ja, dat is zoiets.
1: En ons het nooit gemis nie, hoor. Nooit, nooit, nooit.
0: Nice. Nice.
1: Ek en my moederkie.
0: Nou, Christa Stein, gebore Christina Maria Skutte, 15 jaar gebore in 58 in Kreersdorp. Nee?
1: Ja.
0: Christa Stein. Sy is oorlede op hierdie datum vandag, 11 juni in 2012. 14 jaar terug. Sy oorlede.
1: Weet jy, ons het net daaroor gepraat, en toe ek vir jou gesê, ek het nie eens geweet sy is oorlede nie. Sy het altyd mos vir Jannie de Tooi begeleid.
0: Dis hy, ja.
1: Dis hy.
0: Nou, sy is vooral bekend vir haar werk saam met Jannie de Tooi, en onder andere die produksie Jannie en Tannie. Haar komposities is verwerkings en verskeie kunstenaars gehelp, waaronder Annelie van Rooij en Karen Hougaard en Jan de Wet, het sy baie voor geskryf en komponeer.
1: Ja, ja.
0: Nou, ek het net vir jou gesê, kijk, we staan nou 3, standaard 4, toe ek begin klavier lees neem by Jana Engelbrecht.
1: Ja.
0: Nou, Jana Engelbrecht se ma en Christa Stein was nuggies.
1: So alles in die familie.
0: Dis hy, ja. En ek het ook dan een keer per ongeluk om kredit in die wel, en doet sy ook vir my een bietjie touwies gemaakt op die klavier.
1: Ja,
0: die
1: Christa. Ja.
0: Maar Christa Stein het een groot treffer gehad, wat ook, ek denk, is een thema dit op iets van die radiostaties gewees hier in die 90s. Het ek genaamd Rondo, want hy hom nog.
1: Ah, kom en nou, dear.

0: Bekie was daar van bedmiddel gewees, daar bekie gerewamp laas jaar. The Rose op ramkatradio.co.za. Juist op minuut al 4 en om.
1: Prachtig.
0: Nee. Wat hebben wij op hierdie dag 24 jaar terug, nee Pieter?
1: Ja.
0: Toe gebeur daar ietsie.
1: The boys near nee. Daar so baie Idols
0: Idols, wat is Idols?
1: Daar sê

0: Goeiedag, die 11de Junie in 2002. Vandag 24 jaar terug, dit was die eerste uitsending gewees van die Simon Fuller se sy realiteitsreeks,
1: nee? Ja, ja.
0: Met broodelaar Simon Cowell, Paula Abdul en Randy Jackson word op Fox TV uitgesaai in Amerika, die eerste uitsending van American Idol.
1: Dis, en hy het weig geloop, nee?
0: Hy is tot in Suid-Afrika.
1: Hy
0: is oral oor die wereld.
1: Heeltemal.
0: International.
1: Amazing.
0: Ook op hierdie dag in 1982, toe kom een rolprint uit E.T., The Extraterrestrial.
1: E.T., go home.
0: Phone home.
1: E.T., phone home.
0: We are. Gezien door Steven Spielberg met Henry Thomas en Drew Barrymore, en die hoofrolle word vrygestel op hierdie dag in 1982, van dag 44 jaar terug. So E.T. is ek in holidays.
1: Hopelijk.
0: Vandag 36 jaar, net vandag 33 jaar terug, ja. Vandag 33 jaar terug. Verwerking van die topverkoper roman deur Michael Crichton, geregisseer deur Steven Spielberg ook, en met Sam Neill en Jeff Goldblum in die hoofrolle, Goldblum, bywel, open en stel een loket naweek rekord van $502 miljoen op Jurassic Park. En toe kom vandag 33 jaar terug.
1: Genugte. Dit voel soos nou weer dag. Word ek nou oud of wat?
0: Voel soos gister.
1: Ja.
0: Op hierdie datum, die 11de Junie in 1966.
1: Ja.
0: Wat toe was jy al gebore gewees?
1: 5 jaar oud.
0: Nee, sien. Toe kom maar een liekie uit van, uit kom voor het. Hy het nummer 1 behaal op die Amerikaanse trefferlijste. Nee?
1: Ja.
0: Op die datum, die 11de Junie in 1966. Een liekie van die Rolling Stones. Hy het meer kitaar as lavieren, maar toe maar.
1: Go for it.
0: Omdat hy nou op hierdie datum iets bereik het.
1: Ja.
0: Moet hy vandag speel.
1: Daar sê.
0: Onthou jy. Jy is nou verkrant in die Dean Cameron met hulle Benjamin en wat hulle verkoop en sovoorts.
1: Ja.
0: Painted Black.

Waarom is jou 9 op na 12, saterdag 10, 17? Waarom Bloemfontein 9, 18, saterdag 8 op na 20? Waarom Kaapstad 11 op na 16, saterdag 11 op na 15? Waarom Durban 17, 18, saterdag 16, 25? Waarom Johannesburg 10, 22, saterdag 10, 19? Waarom Kimberley 10 op na 19, saterdag 10, 22? Waarom Mafeking 10, 24, saterdag 11, 21? Waarom Bombela 11, 22, saterdag 11, 23? Waarom Pietermaritzburg 11 op na 14, saterdag 9, 23? Waarom Polokwane 11, 24, saterdag 9 op na 20? Waarom Elizabeth 13 op na 14, saterdag 13, 16? Waarom Pretoria 11 op na 23, saterdag 10 op na 20?

0: saam. Nou juist hierdie kwartie speel maandag aan net na hom, het Baidlavier.
1: Dis mos my game base hier daai.
0: Daar is hy, Merry Monday Bengals op Plakwad Radio.co.za.

0: Nou ja, ik is af jou van groep genaamd Cider met een glas of champagne van het jaar 19... Voet zeg.
1: Nee. Nee, Jan.
2: Nou, voor het
0: jaar bijgehaald.
2: Baas jou na voor zijn.
0: Dan is hij weer ziek.
2: Oké. Baas jou na
0: 50 jaar terug het gekom. Een glas champagne. Hij champagne is ik een overslaan.
2: Ja, maar, duidelijk.
0: Op wat nieuws toe, wat jy gesê kon jy speel bij klavier te beginnen toe jy 3-4 oud was? Ballet voor Erling?
2: Ballet voor Erling, ja. Onder andere.
0: En... nog een... Maar ook, ek moet ook hier in. Ek sê wat jy kon speel het.
2: Ja. Ja. Music Box Dansen.
0: Van Frank Mills.
2: Dat is net hy.
0: Net in alle vionies op Ramkot Radio.
2: Een van my eerste liedjes wat ek kon speel op laerskool.
0: Hierdie oukie.
2: Wow, hierdie oukie.
0: Dankie.
2: Op gehoor, nee?
0: Nee.

of het nou jou gunsteling is of nie, dit is nie, dit is die fansong, so dit is nie oorspronkelijk, so oorspronkelijk dit is die gesing, so dit is nie helemaal sy nie, maar net om jou idee te gee, wat is een is jou gunsteling, 2018, Waka Waka met Shakira, of die nieuwe eniekie, Heina Duna. So, ja, selle kunstenaar, selle stadion, selle datum, 16 jaar uit mekaar het, selle twee spanne, openingswedstryd, FIFA Wereldbeker 2026, eerste keer wat Suid-Afrika in 16 jaar weer speel en kwalificeer, laaste keer in 2002 gekwalificeer. So, ja, geniet om, het is ook hulle lekker vibe, maar ek verkies Waka Waka, hy bly nog steeds een van ons gunslinge, en het nostalgisch en speciaal vir Suid-Afrika. So geniet om, Shakira met hy na Duna, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

Ik heb jezelf je gezin geweest die ogen genaamd George Jones. Who's gonna fill those shoes? Net hier op ramkwadradio.co.za. Zondag aan 6 tot 8 tijd voor Ramkwad Country. Samen met mij Jannie Allepad hier van die jachtkamp af en grill af hier in Hulstroom. Wat vanavond hier vier liedjes recht van die langspeelplaten af van die jaren 1970s. Voor al die wat vanavond mee gaan beginnen, kom juist in die jaren 1970. So country treffers van die 70er jaren vir jou pad natuurlijk. Is wat jullie nu op een beetje later voor jullie van een beetje later voor jou patskies. Baie speciale verjaardag vandaag. Hij is vandaag precies 12 jaar oud. En zal in de vorm eigenlijk weet op je radio. Maar ik ga ook nog boodschapje van een persoon af. Waarom ons zal dan voor jou zo iets speciaal voor jou bij lucht spelen? Nee, nie. En ook een keer van albums verder vandaag een beetje ouder is, meneer Van der Merwe. In ieder geval, op wat jullie lukkie van John D. Ludemilk is voor jou pad Blue Train. Dan af jou Bobby Bear met Detroit City. En dan Cornelia met Picking Up Pebbles. Alles van die jaren 70's. Net hier op Ramkwad Radio.co.za.

Hartstikke. Cordelia geeft zelf je ook. Cornelia geweest af je met Picking Up Pebbles op ramkatradio.co.za. Vanaf welkom je vanavond. Goedenavond. Welkom je vanavond voor die eindhoud van Ramkat Radio. Verdolf Goosen. Wat er vanavond samenkeer. Uitpad van een koude Devon wil uit daar bewolk en koud bellen onder in die kaap. Wat er vanavond samenkeer op vanavond Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat is eerst een liedje van Four Jacks en Jill. Master Jack, then offer you a goodbye, my love. Il Silenzio. Wat is Il Silenzio van Mary Campbell. Dan offer you Nick Taylor. Ik heb het gehad lang terug te vergaat met die genaamd Stille de Vierstroom. Vanaf zingen voor jou Afrikaanse country. Dink aan mij. Drie in de rij op ramkatradio.co.nl. Ook nou binnenkort, hij is 40. Hij is vandaag een volle 12 jaar oud. Gaan dan even jou geluk wens op je radio.

0: Ricky is zelf van een groep genaamd We Three. Ricky genaamd Ramblin' Boy geweest. Daar. Ik heb niet twee stemmen gehoord, zeg ik maar die daarin geïmproviseerd van daar staan We Three, niet We Two. Nie. Maar anyway, so, als vandaag verjaardag, vandaag ambtelijk 12 jaar oud. Hij blijft een album spruit. Eerst dan was Moe Gopong, zoiets. Ik wonder het noedel het eerst al een mol, want het was Bella Mol geweest en Mori Mol, die kant het uit zo moe gemol geworden, maar is nu net zeker een album spruit mol voorkom. In elk geval, maar vandaag is CJ van de Merwe ambtelijk 12 jaar oud vandaag. CJ, dat is je hartstikke vandaag, mag er nog paar jaren voor jou wees en dan kan je bij elke optreden waar ik ook is daar in de omgeving, waar elke keer bij die vertoning is en kom samen zing. Ik heb nu ook gezing daar bij Polani Park, dat was einde mei geweest, ja. Dus dan is al mijn lieveling. So, baie dankie vir jou, ek waardeer dit baie, CJ. Maar ek verjaardag vandag, baie gelukkig verjaardag, mag nog baie jare vir jou wees, namens myself, Jannie, as namens Ramkat Radio, as ook namens, natuurlijk, Jagkamp Pap en Grill, en nog iemand vir jou, vandag vir jou gelukkig wees, my verjaardag vandag. Is op uitelijk familie van jou, maar ja. So, gelukkig verjaardag vandag, CJ, mag nog baie jare vir jou wees, weer eens, hier is vir jou so ietsie van iemand wat jy baie, baie goed ken.
1: Hallo CJ, dit is Manny Jackson hier so. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop daar is mooie jare. Julia, daar is geen ander ie nie. Jy sing hom altyd so mooi saam met my.

Wikkerhuisdag gesink gewees deur iemand wat gebore is op 14 November 1931 en hy is oorlede in 1988. Ook genaamd Stephanus Benjamin Blighnout van Germiston. Hy het gesing as Ben E. Madison. Hy het daarvoor gesing Groen Koringlande, net hier op Ramkat Radio. Wat vir jou liedjie van Charlie Pride, Wings of a Dove. Dan af jou Barry Sadler of Sergeant Barry Sadler met Ballad of the Green Berets. Dan af jou Skeeter Davis, My Last Date with You. Drie in een rij op ramkatradio.co.za.

gewees daar vir jou van Skeeter Davis gewees daar vir jou, My Last Date With You op Ramkat Radio. Wat vir jou liedjie van Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Hierby mense opgeneem, onder andere Don Gibson van vanaandse kant die program. Dan af vir jou weer voor Jackson en Jill met Timothy. En dan Bobby Bear vir jou terug met een liedjie van hom, groot treffer van hom gewees, 500 Miles Away From Home. Drie in die rij op Ramkat Radio, open CO, open Zeta.

Wie geweest daar van Bobby Peer gezet? Bobby Peer geweest daar voor jou met 500 miles away from home. Drie naar op Rangerij geweest daar voor jou net hier op je van die LP's af van de jaren 70 van Hansa Ramkart Country. Wat voor jou nog een keer van die jaren 70 op die langspeelplaten, maar weer Bobby Peer voor jou, weer Bobby Peer geweest. Hy sing vanavond vir jou ook een liedje wat opgeneem was deur Tommy Dell, onder andere so in die 80s, 90s. Tequila Sheila. Daarna vir jou een liedje van Dame Gaan Tammy Wynette met Gentle On My Mind. En dan vir jou Mel Haggard met To All The Girls I've Loved Before. Trainerij op ramkwadradio.co.za. As jy na al die plaat al gekans. Daar gaat hy.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Drome van silver en drome van goud.
2: Hi, dit is Nico Boyce hier so en jy luister na Ramkat Radio. Beste stasie met die beste muziek.

Ik moet zeggen, een liedje vind ik zo geweest. Het is mooi bandy geweest, Alfio. Met, it's a cheating situation geweest, ja. Mooi bandy. It's a cheating situation geweest, Alfio. Van die plaat van die jaren 70's. Of van aan zijn op country. Hangkwartradio.co.za. Dat is die plaat van ander liedje hier. Van, ons speel baie donder op. Ek gaan mysie vir jou PDP cover. Of enige liedje wat bykie gerevamp is. Is vir jou ook bekende liedje van Don Williams. Tals the time. Bykie gerevamp. Dier PDP. Net en altijd voor bykie weer iets van die jaren van die 70's.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ek, kom ons gaan huis toe.

loslaat, voor mij jouw boodschap bril, zou ik dit zing. En jij vraagt mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugbrengen, zoals misreën in die ogen. Kleef

0: En toen ik een hoër onderwijs diploma klaargemaak en ek was voor een paar maanden bij Hoërskool Jaffa Riebeek en daarna bij twee paar jaar bij Hoërskool Brackenfell hier in die Kaapse Voorstede. Ek het Afrikaans gegeven van het 6 tot 10 en dus dan moest nou graad 8 tot graad 12.
1: En waar is die van Riebeek?
0: Ja, Hoërskool Jaffa Riebeek is in die Kaapse Middenstad.
1: Nou, het die enigszins uitgemunk om schoolvakke, soos taal, proza, debatcompetities, opstellen skryf, terwijl jy nog op school was?
0: Ek het op school baie goed gedoen in alle goed is. Ek was hier redacteur van een schoolkrant en ek het goed gedoen in schooldebat. Baie vak gedoen in sport, maar ek was sportmaker daar in onder 19-deer hokiespan. Maar baie lief vir sport ook, ek is lekker goed daarin.
1: Die taalgebruik in die huis waar jy groot geword het, was dit reeds daar waar die wortels gelee is vir die liefde vir letterkunde en suiwer taalgebruik, of het iets geprikkel in die later jare?
0: Ja, absoluut. Ek kom uit die huis uit waar altyd suiwer Afrikaans gepraat is, my ouders so baie nie verlees. My ouders is nog van die huis waar hulle versag selfs in Engelse TV te kyk, hulle kyk net Afrikaanse TV ook. Ek het vroeg op school het ek een onderwijzer gehad dat vir ons blootgestel het aan letterkunde wat hulle bietjie meegevorderd was as vir ons ouderdom. So ek het dan in die naarschool kringen in my bos in sulke boeken gelees en ek het baie vroeg al geweet dat ek in die tale sal wil studeren.

0: woordeboek moet naslaan om seker te maak oor een spesifieke woord. Gebruik jy verskillende boeken of verskillende woorde, of het jy een spesifieke staatmaker woordeboek waar jy weet jy sal die antwoord kry?
1: Kijk, dit is een baie goeie vraag. Ek gebruik as die basis van my woordelijst gebruik het, die woorde wat in die Afrikaanse woordelijst in spelregels is. Maar dit het ook my metertijd al aangevul met woorde uit die HOT, en dan nou ook as ek om makkelijker wil maak, dan combineer ek om met een woordelijst wat ek opgebouw het uit die HOT vir tieners, daar is een tiener weergawe, so dan weet jy, dis nie noodwendig makkelijke woorde nie, of tiener woorde nie, maar dit is eenvoudige woorde, dit is meer alledaagse woorde wat in die woorde skat is. Maar so vir iemand wat invoel, sal ek vir enige iemand wat Afrikaans praat en wat Afrikaans moet skryf, sal ek die Afrikaanse woordlijst die spelreels aanbeveel, want hulle het, in die begin van die boek, het hulle eers een paar hoofstukke wat al die taalreels na Afrikaans verduidelik. So as jou schoolkennis nou een bietjie vervaag het, dan gaan jy terug na die hoofstukke en verduidelik hulle veel waar kom die kommas en sinne, wat die woorde skryf jy los en vaas, dat die woorde kry deeltekens en kapies en allerhande details, alles die eerste deel van die boek, en dan die tweede deel van die boek, is daar een woordelijst met een klein probleemgevalle in. So dit is een van die boeken wat die taalkommissie se 2 jaar, ek soek net van die taalkommissie, en die lijst word deurgaans baie gewerk. So, daar is ook nieuwe woorde daarin. Jy sal bijvoorbeeld, hy is dan nog geen gedrukte ADS nie, maar ons neergave al die woorde selfie, is bijvoorbeeld nou een Afrikaanse woord. Ek word herken as een Afrikaanse woord. So, laatst het my nou nog een bykie gesprei oor of bantie, een Afrikaanse woord gedaai, wat die mense met sy proteïne eet.
0: Ja, ja.
1: So, dit het my nou nog gesê, en ek gaan ook so'n bykie aanhaal. Maar, is dit een appie vir toek, die taalkommissie, te stel my besluit het al oor. So, die oomlik as ek die besluit maak, dan kan ek het instrik by my woordelijst. So, die Afrikaanse woordelijst is spelreels, dat ek moet in elke huisjes die hart, is altyd een baie goeie bron, en dan het Pansy Grau het een baie goeie blokkrui woordeboek, en hy is genoot het ook een baie goeie blokkrui woordeboek vir die rechtig die premium blokkrui en vir die woordgoudkopie, kan die laatste 2 blokkrui woordeboek ook aanskaf.
0: My wereld is my eye-opener, ek het gedoog, jy gaan net met 1 antwoord terugkom en vir my sê, kry die haat en jy het alles.
1: Nee, weet jy, maar woordeboeken is, ek weet mense, daar is mense wat jy altyd so sê,

0: Ek sien jy noem blokraai toernooi wat jy in New York bygewoon het. Is daar so goed toernooimente wat in Suid-Afrika plaasvind en indien nie, wat is die potentiaal waar het wel sal gebeur?
1: Ek het gehoor, dat was een paar jaar terug, was daar een klein regie in Bloemfontein, maar dan nog glad op die stoel van die Amerikaners en ek kijk nou hoe die mense eerste baie dat die Amerikaan, hulle is net allemaal betoteld, ek moet uit hulle kan ons sport van absoluut enigheids maak, so eenmaal een jaar kom hulle by mekaar, omtrent 1000 mense wat bokraai invul van regio in Amerika, kom by mekaar in New York, iwers in een hotel, vir hulle bokraai toernooi, dan neem hulle deel in 7 rondes. Die eerste 6 rondes neem allemaal aan deel, so hulle sit in so'n groene danssaal, sit hulle by sy betaalsoekies, het lyk soos een examenlokaal, waar dan 100 mense in rijen sit, en dan deel hulle die bokraai uit die papier, en dan so word lees, en dan sê hulle begin, maar vir die mense in, nie kom ek as hulle klaar is, is klaar, is hulle tyd op, daar iemand het ingevul het sy papier, en hulle gaan achterna, en hulle gaan sien elke liewe blokraai naam, dat aan die einde van die 6 rond, is so dit loop nou oor die hele naweek, nie so, as nou die een, die saterdag ochend, en dan die saterdag ochend 11:00, en dan die hele dag, die ene ronde na die ander, en dan daar aan, dan sien hulle alles na, en dan die sondag ochend, as die mense opstaan, dan het hulle, dan wijs hulle die top 3 aan, wat in die stadion deelgeneem het, en kijk, hulle sien dat die elke lettertje wat die verkeerd gehad het, kreeg hulle nou punte af, en jy krijg nou bonuspunte, en sinnig jy dit aangevul het. So die top 3 neem dan nou deel aan die finaal, waarin hulle die ene wat die finaal van die blokraai toernooi wen, wen een jaarlijke R50,000, nee?
0: Jeet.
1: So omtrent, ek denk, is omtrent $3,000 Amerikaanse dollar, so omtrent R50,000 wen hulle. Maar dan geen hulle vir daai elke nou die een van die groot blaai woorde waar die blokraai nou getrek is, en daai doen staan met oorvone op voor die gehoor, en hulle val nou daai blokraai in, terwijl die rest van die skare nou kyk, en aanmerkings maak, en hart, hulle toewijf en hulle aanmoedig en daar is commentators wat sê, maar een wat in die middel staan het nou een fout gemaakt en dit kan nou ook tyd is, ek denk, dis is die Super Bowl, dis multimal, en dis multimal soos die sport.
0: Ja, ja.
1: So, ek denk, ons is nog, die Suid-Afrika is nog, dit is verskriklik geweld, ek denk, Lokra is verskriklik geweld, maar dit is nog iets wat mense binnen luise doen. Ons daarvan, dat ons in een stadion ook een toernooi kan doen, dat ons het definitief mense wat knap genoeg is om het te doen, maar nou, as het tussen kreekje is, ons wel ook bezig in harte die werk aan een TV-reeks in Suid-Afrika, waar mense, dit is een vastraadprogram, maar dit is een blokraai vastraadprogram, dat is verschillende rondes, waarin mense gaan deelneem, en waarin ja, op die ouwe gaan kyk, wees die ouwe die sinnigste die blokraai kan invul. So, ek hoop dat dit soos een tussenstapie is om vir mense te kry, laat hulle nie die blokraai by die huis invul nie, maar laat die blokraai nou op die tv-skerm om invul en dat op die ouwe bereid sal wees om so toernooi by te doen.
0: Wel, jy het een voet in die deur en ek geloof, jy sal dit wil help bewerkstellig op wat jylle, ek sien jy noem het Emmerskoplys.
1: Absoluut.
0: Ja. Weet, so, werke aan, kyk of ons vir jou ondersteuning kan kry.
1: Ja.
0: Het jy iets op YouTube of enigste iets oor blokraaie en die soort goed?
1: Ek het al op YouTube het ek al twee programma gesien oor blokraaie, maar ek het zelfs nog niks op YouTube gesit nie oor.
0: Nou, kry jy baie interaksie en van enthousiaste wat soms vir jou woorde en oplossings aan jou voorstel, of is alles wat jy gebruik maar direct uit jou eie woordeskat uit?
1: Weet jy, dat is selde dat mense vir jou sal sê, ek het jou al een lekker woord vir een blokraai, wel my maas sal het vir my doen, omdat jy nou weet ek in die blokraai, maar ek denk mense geef jou onbeten soms een woord dat jy kan gebruik, want ek kan onthou, ek kan nou glad nie eens die kunstnaar onthou nie, maar ek kan in die stadium onthou, ek het een muziekconcert waar gewoon, van die Amerikaanse sanger, en toe gebruik hy die woord hoity-toity. En toe dink ek, ek sal ook Engelse blokraai op, toe dink ek, dit is nou een lekker woord, en ek gaan ook nou lekker in die blokraai kan gebruik. So, jy gooi die altijd maar so ver oor waar jy kom, en jy tel nou die blindklippies, stel jy op, en ek het selfs, ek draal boekies aan met my, of ek maak een nota op myself voor, en ek gaan sit om by die huis daar, want ek in die blokkerij sit by die huis kom.
0: So doen jy Engels ook?
1: Ek doen ook Engels in blokkerij, ja.
0: Die staptoere, nou vertel ons een bykie van die drie wat jy gedoen het daar in die buitenland, oorsee.
1: Ek het al klaar gesê, ek was nooit goed in sport nie, maar ek het na school eerst achtergekom wat die heerlijke sport vir te stap, en wat die heerlijke manier is dit om die wereld te sien. So, dit kom alles neer op die tyd, dit is een beweging wat hulle noem slow travel, dat jy doen nie meer woord van 7 lande in 5 dagen. Jy probeer om een bietje langer op een plek te bly en een bietje meer rustiger te reis. Nou, is die stap toek tussen manier waarop mense dit doen. So, ek het aan die Camino de Santiago in Spanje geloop die laaste 330 kilometer. Ek wil verskrikkelijk graag, dis nou op my lys. Ek wil na COVID nou teruggaan en die rest daarvan kan stap. Maar ek het ook al die laaste 200 kilometer van die Via Francigena in Italië geloop. Daarvoor loop jy nou weer Rome toe. So dit is een eeuwe ouwe route wat een of ander biskop in een stadium gestap het van een Canterbury in Engeland, in Kantelberg, in Afrikaans noem dit hy moes, het hy gestap al die pad oor die berge, een stukkie van Switzerland, een stukkie van Frankrijk, en dan kom jy af door Italië. Totdat by Rome, want in Rome moes hy nou sy ambtsaard by die paus genaal het. So, jy kan die route vandag nog stap, ek het die laatste 200 kilometer gestap, is heerlijk, en dan het ek ook, dit is een korte kie, en een bieke moeiliker, as jy ander, maar die slot hem al doen, dan het ek ook die Inca route in Peru gestap, dat jy stap na Machu Picchu toe. So, dit is net so 50 kilometer, en jy stap 3 dagen daar aan, maar jy slaap in die berge, jy slaap in die anders elke aand, dit is een van die staptochte waar die Sherpas jou tent vir jou dra, want ek, jy stap nou op die skrikkelijke lichte, hoogte boos seespoel, ek dink die hoogste punt vir ons is 4200 meter boos seespoel, so jy is een bietjie uit awesome, maar dit is een fantastische ervaring om dit ook te doen.
0: Eish, die Inca's route, het ek, verstaan ek, is baie klipperig en is op en af en
1: hy is nogal, die tweede dag stap jy, jy stap oor Dead Women's Pass, noem hulle dit. So jy stap eers op, en dan kom jy met die skrikkelijke staal afbrand af, en dan eet jy een middagete, want jy kom nou op die plek, en dan het die Sherpas nou die tente opgeslaan, en daar staan een man met een wit chefspaaikie, en een lapie oor sy arm, dan sit hy met jou daar, drie gang eet te voer, en dan rus jy dus lekker, want jy het nou die verskrikkelijke stik tot vandag overstap, en dan sê die ou, and now for our second summit. En dan sê jy, wat is second summit? Dan het jy nog een berg oor voordat jy die aand kan gaan slaap. So, dit is nogals, van die goedies wat ek al gestap het, was die moeilikste wat ek al gestap het, maar ek wil nie vir mense ontmoedig nie. Ek is so middeljarig en oorgewig, baie ander mense wat fikser is, as ek het gesê, dit was vir my glad nie moeilik nie. En jy sien die mooiste goedies, want kyk nou Machu Picchu, die antieke stad is nou die een wat bekend is, maar in die Andes is dan minstens nog 6-7 ander soortgelijke terreine, waar daar nie ander toeriste kom, nie enigste mense wat daar kan kom, is die mense wat op die Inca stap. So, jy die hele terrein vir jouself, jy hoef glad nie mee te ding met ander vir jou foto nie, dit is jy sien ongelooflikse orgedee en voels in die berge, dit is een ongelooflike, lekker ervaring.
0: Ek weet nie of ek ooit sal saamstem met 200 kilometer te gaan stap, nee dankie, ek het een motor. Nou, ok, weer terug by die blokraie, nou opgemiddeld, hoe lang neem dit om een van die groot, huisgenootsgrootte blokraie te voltooi?
1: So, daar is van die langste, so die program help jou, maar hy loopt eers een moeilike stuk om die raam te pak, en daarna moet jy nou nog die leidraad gaan invul. So, dit neemt jy nou so tussen 2 en 3 uur vir een van die blaie, maar is daar van die andere bladse wat vir jou weer korter neem om te doen.
0: Nou, wat wil jy graag in die toekomst sien gebeur, of laat gebeur in die blokraai wereld. Ek dink ons het nou al geraak aan die een ding, is die establishment van toernooie.
1: Dit is die een ding, die ander ding is, ek sal graag versien dat hierdie digitale blokraai rechtig voor vlam vat, en die een van die eigenskappe van dat die mense nou kan gaan kyk, van die, ons het dat die eerste keer het ons aan die funksionaliteit, dat jy in die blokraai ook een videogreep en een klankgreep as een laadraad kan sit. So hulle kan gaan kyk, die eerste 10 blokraai wat so gemaakt is, is al beskikbaar by huis, moet reis, of dat so, dat so, dat. Maar jy kan jy nou voorstel, so nou die eerste, sê so, nou maar, daar is 10 secondes wat jou black sing, en dan moet jy nou tot jou black invul, maar dink dan net aan wat sy ander moontlikhede maak het vir jou oop. So jy kan nou, vir die eerste, jy kan nou een blokraai gaan maak, oor sê nou maar in en om die huis. En dan het jy klankgrepe van die deur wat klap, en die ketel wat kook, en die hond wat blaf, en enig die motorhuisdeurse machientie, al die goed is nou skielik moontlikhede wat jy in blokraai kan gaan inset. So, ek dink dit gaan, dit het my al klaar heeltemal dat anders te dink oor hoe ons blokraai opstel, en ek hoop dit gaan vir ander mense ook een heeltemal een nieuwe manier wees, om blokraai te doen.
0: Nou, weer eens net so'n bykie van die topic af, ons beweeg na jou ander groot, wat noem hulle dit, emmerskop lys.
1: my emmerskop lys, ja.
0: Die Vespa story. Ek self hier, allemaal wat my ken, weet dat dit ook een van my bucket list items is om een Vespa te kry in die eerste plek. Ek het in 1960s en 70s het ek Vespas gehad, 150cc en so aan, en dan wil ek van hier van Kimberley af deur ry na Port Nolloth toe, wat net so oor die 1000 km is. In my mind is dit nie een verskrikkelike achievement nie, maar allemaal wat ek het aan vertel sê op my ouderdom, nee, moet liefers nie oorweeg nie, moet het nie, maar as ek een Vespa in die handen krijg, gaan ek die trippie maak, net vir die challenge. Ja, net vir die challenge. Vertel ons van jou Vespa begeertes.
1: Kijk, eerstens nie, moet jy nie baie spijt is dat jy die 1960 Vespa laat gaan het, want hy is een halektie werk gebeurd.
0: Ek is.
1: Nee, weet jy, ek het in die eerste angstige maande van COVID, het ek gedink, as ek dat vandag op een ventilator geleer, wat sy die dinge geweest in die leven waarby ek spijt is, waarby ek nie uitgekom het. Nee, en toe besef ek, ek wil ook, man, rechtig maar over de kade slang, wil, is het my begeerd om met die Vespa te rij. Ek het in een stadium, wat toe ek nou net begin werk, het ek gaan kyk na Vespa as, en toe sy nou, hy is nou elke keer net buiten bereik, en jy moet eerst die kar afbetaal, en jy toch die school, dan los jy weer, en toe sit ek ook, want ek woon nie in die Kaapse voorstede, maar ek werk in die stad, en jy wil nie lekker op die N1 elke dag met die poegje rij nie. So die droom het nou achterweer geblei, en toe gaan lees ek weer een boek, in die eerste maande van inperking. Die boekse naam is A Vroom With A View, V-R-O-O-N. Het gaan oor een ou wat 40 geword het, en toe in Amerika, Australië. En toe reis hy na Italië toe, rondom sy 40ste verjaarsdag, en hy koop een ou Vespa, en hy toer door Italië met die Vespa. Toe dink ek, so dit klinkt daarom net lekker, want ek wil precies dit doen. Ek wil ook so reis doen. En die Noordkaap, jy is die Noordkaap, dit sal allemaal lekker wees om te wees van die Noordkaap te rij. Maar toe is ek al eerst bang dat dit al begeerte is, soos wat pies en brood en pineapple bier nou is, dat dit nou een ding is wat gaan weggaan met die tijd. So toe het nou eerst vir een hele paar maanden, man, ek het gelees, boeken vol oor die Vespa, oor die Vespa's geschiedenis, want die Vespa het ook soek een interessante geschiedenis, nie? Kijk, die Vespa het ontstaan toe Italië platgeslaan was in die Tweede Wereldoorlog, want hulle het aan die Nazi'se kant geveg, en die geallieerde macht in die land plat gebombardeer, hulle infrastructuur, was alles aan vlade geschiet, en toe kom die generatie jongmans terug van die oorlog af, van die werk nie, wat gaan hulle doen, en die Piaggio-fabriek wat hulle die Vespa maak, het voer die oorlog treinig maak, en in die oorlog het hy een vrachtvliegtuig gemaakt. Maar toe sê hulle, as deel van die verdrag van Versailles, mag hulle nie meer wapentuig gemaakt het, dit is een van die vredes ooreenkomste. So toe moet hulle met iets voor een dag kom, wat hulle kan maak en kan verkoop dat hulle kan werk steek. En toe kom hulle met hierdie Vespa voor een dag. En moet dit die land gehelp het om na die Tweede Wereldoorlog helemaal uit die sak en as uit op te staan. So, dit het dan nog vir my een symbool vir hierdie koude tyd, vir hierdie tyd waarin ons hier moet bou en herbou. So, maar toe moet ek eers in die paakje gaan kyk in die winkel, dan moet ek skoort. Dan gaan klim ek nou op een, want ek wil nou kyk of my voete raak. As dit ek om my, dat ek, is dit al reg? Wil ek dan rechter in rui, dis wat ek net wil doen? Dan gaan ek hier huis toe, dan dink ek nog een bykie, dan soek ek, dan sit myself, ek is die, maar ek wil nou eerst hier een leerling rijbewijs gaan skryf, want ek het nie, ek het nie een licentie nie, dan staan ek in die rui, dan skryf ek die exam, en dan het ek een leerling rijbewijs, dan sit ek hier op een, en ek het nie, ek wil het toch steeds doen, en toe, behoud ek toch nie soek na tweedaanse een, en ek het een goeie tweedaanse een gekry, so haar naam is Sophia, so ek en Sophia was er nog nie op een oornacht, uitstap hier nie, maar ek en my broer hy is een predikant, maar hy raak motorfiets, oorde hoe sê ek nou, predikant, maar hy raak motorfiets, as het nou net huid, en hy is wat motorfiets raak, maar so ons raak op zaterdag reins, hy sê na wijnplaatsen toe in die Kaapse omgeving, as die wijnplaatsen oop is, en dit is een heerlijke manier, dit is een heerlijke manier van afskakel, dit is een heerlijke manier om die land te sien, om die omgeving te sien, dan jy sit nie binnen in die kar nie, jy sit op een plek waar jy ruik, hoe ruik die straat, jy hoor die geluide, dit is een manier om in die oomlik te bly. So, ek sê, loop vir mens is nooit te oud vir een Vespa nie, jy skuif die mense oor, op sy, jy gaan soek een goeie tweedehands een, dat het bekostigbaar is, en jy ruik die Vespa. Ek gaan saam met jou ruik van Kimberley af tot in Port Darling.
0: Dit klink na uitdaging en ek sal nogal rechtig like om het te doen. Okay, wat is daar nog? Is daar iets wat in die blokraai afdeling, wat jy voel ons het nog nie aangeraak nie, wat jy graag met die mense wil deel?
1: Nee, wat ek wil hulle net aanmoedig vir alles jy nou goed geword het in die huis, waar alle mense blokraai gedoen het, en jy kon haar nooit al verstaan dat die behaai daar oor is nie, wil ek jy nou aanmoedig om te gaan na huis, moet reis, is dat so, dat jy tal, dan nou, die, omdat het digitaal is, kan jy, as jy nou vasthak, dan kan jy nou vir die program vraag dat het jou een blokkie invul, of dat het jou een woord invul, of as jy al een klomp invul, wil jy denk, jy het een fout ieders, dan kan jy vir hom vraag dat het jou wijs wat verkeerd is. So, hier is dan vir die eerste mal een manier vir een beginne om in te kom hier in, so ek wil vir allemaal aanmoedig om te gaan kyk of hulle al hou daarvan, want ek is seker van, dat is ook een klomp mense daarbuiten wat baie, baie van hou van blokraai.
0: Ja, en dan saai ons sommer onmin, elke woensdag as die huisgenoot gekoop word, jy durf hom nie neersit nie, want iemand anders gaan die blokraai invul, jy moet maar weer eens een kry. Nou ja, ek sê, baie dankie Dr. Gerda Engelbrecht vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jy alle voorspoed toe vir die toekomst. Ek geloof, ons gaan nog baie meer mense betrek by die interessante stokperkie en dat die toernooie sal posvat tot blokraaier op Olympiese sport kan word. Nogmaals, baie dankie. Dokter.
1: Baie dankie, Lucie. Goed.
0: Dit is tyd vir my om af te sluit. Ek vertrou, julle het vandag se gesels interessant gevind. Ek self het dit ook gedoen. Ons herinner net weer, onthou, om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enigeen van julle een bespreking wil maak vir een funksie of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op ons program optree, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer@live.co.za, alles klein letter en aan mekaar, en hy Ludwig is LUDWIG, of julle kan my bel by 072-541-9803. Ek sal julle in contact bring met die betrokke kunstenaars of met hulle agente. Ek sal ook waardeer as die kunstenaars wat op plein Skype onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut of bietjie meer, met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee op my cellfoonnummer, ek herhaal om, 072-541-9803. Nou, net voor ek dan heeltemal tot sien sê, dokter, wil ek net hoor, wat gaan ons mee uitspeel, wat er muziekstuk?
1: So kom ons sluit af met Joe Black en Lia sê, jy is nooit alleen.
0: Ok, ek sal so maak, en dan is het ek wat sê, tot volgende week maandag, met die uitsending van my ander program, Hondjies is Hondjies, om 4 namerig. Dan is het ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en net die arre beste word jylle toegewens. Ek speel dan uit met die Joe Black Gleekie, en so ek sê, tot ziens.

0: Een hartelike goeie middag aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons op die Horizon program vandag, waar ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liedjies aan julle voorstel. Ons het laas week gesels met een baie talentvolle sangeres, Marieke Du Plessis, wie geleidelik terugkeer in die muziekwereld, en sy sal binnenkort op amal sy lippe wees, soos sy dier die media groei en haar volgelinge letterlik verdubbel. En hulle ook betower. En nou, Marieke woon in Pretoria se wereld. Dit is duidelik dat die reaksie van die luisteraars Marieke binnenkort op die groot verhoogte in die land sal thuis gaan wees en dat sy een baie gewilde sangeres onder die luisteraars sal wees. Baie dankie vir die positieve terugvoer. Dis tot vir ons altyd een plezier en een voorrecht om dit vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou, vandag beweeg ek totaal uit my comfort zone. Ek weet nie, ek betree een veld waar ek nog nooit voorheen was nie. Vandag gesels ek met een jong dame, Hildegard Havenga. Hildegard is bekroonde Suid-Afrikaanse sociale media inhoudskepper, tienerrolmodel, redenaar, spreker, skrywer, model en actrice. Die formidabele 15-jarige van Pretoria, sy passie is om een stem vir jong mense te wees en hulle op te hef te bemagtig waar sy kan. Haar doelwit is nie net om die beste te maak van die tyd wat sy nog op school het nie, maar ook om die levens te verander van die ander tieners enzovoorts. Hildegard is een tiener wat daarop uit is om eeuwenlange dispuut tussen ouers en tieners vir ons een perspektief te verduidelik en een baie meer rationele benadering voor te stel wat partye kan toepas om die wereld vir allemaal een beter plek en baie gemakkelijker te maak. Nou, goeiemiddag Hildegard, baie welkom by ons in uitsending en baie dankie dat jy ons kon inpas by jou program.
1: Goeiemiddag Liedveeg, ja en hallo Radio Ramka, dit is vir my ook iets helemaal anders en ek voel net so uit my gemakzone en daar was nou omtrent een mond vol en ek kan nie wacht om nog bykie veel meer van myself te vertel en waarmee ek bezig is nie.
0: Jy is self nog op school en ook nog tiener, wat is het in hierdie specifieke onderwerp wat jou soveel motiveer dat jy denk is belangrijk genoeg om het onder die ouders aandacht te bring?
1: Ja, ek is nog een tiener, een doodgewone tiener hier van Pretoria en so iwers along my hoërskoolloopbaan het ek rarig nogal een groot passie raak gesien vir om een stem vir tieners te wees oor een verskeidenheid van kwesties wat ons elke dag raak en dit wissel af, dit kan groot topics wees, dit kan klein topics wees en nou die ding waarop ek die meeste focus in die volgende paar maande is ouers en tieners om die bande tussen ouers en tieners sterker te maak en ook om genoeg te beklemtoon dat dit nooit moet voel asof die ouer en die tiener teen mekaar moet werk nie. Verstaan, ons moet hande vat en saam hierdie brug bou en saam hierdie ding oorwin.
0: Nou kan mense in so'n situasie van ouer-tiener konflik net van een kant af beskou, iemand moet reg wees en iemand moet verkeerd wees. Wie is die grootste oorzaak vir hierdie kopstamp optredes, ouer of tiener?
1: Ek denk persoonlik die probleem is dat tieners self situasies wil beheer. Hulle wil self struikelblokke oorkom, hulle wil uit hulle eie foute uitleer en ouers, aan die ander kant, hulle wil nou weer hulle tieners die seer en die voorkry spaar en dan tree hulle amper oorbeskermend op. So, wanneer albei partye voel dat daar nie geluister word vir hulle nie, dit is absoluut een resep vir een ramp. En weer eens, soos ek voorheen genoem het, ek kan nie genoeg beklemtoon dat het nooit moet voel asof die ouer en die tiener teen mekaar moet werk nie. Weer eens, ons moet hande vat en saam uit foute uitleer. Bietjie communicatie dinge opskerp hierso en so gaan ons hierdie ding kan oorwin.
0: Maar sekerlik, daai wat jy nou sê, dat die kinders wil graag in beheer wees, hulle wil self hulle struikelblokke oorkom, enzovoort, met baie meer levenservaring as die tiener, kan die ouwe sekerlik nie terugsit en net aan vader, een groot smes gaan kom, as hulle ou bloedjie nou aandring om dit of dat te doen, wat jy uit ondervinding uit weet, dat die kind fysies of emotioneel sal seer kry, as hy aangaan met wat hy doen.
1: Absoluut nie, ek stem helemaal saam. En kyk, soos die dinge nou verander en sociale media wat ook een baie groot invloed speel, ek denk het is so belangrik en kritisch vir ouers om by te bly met die tye, om definitief in te skakel in hulle tieners lewe, om definitief belangstelling te wys en te wys dat hulle regtig omgee oor hulle tieners. En tieners aan die ander kant moet hulle ouers respekteer. En ook, ek kan nie genoeg beklemtoon, dit moet regtig nooit voel dat die ouwe en tieners teen mekaar moet werk nie.
0: Nou, discipline is in huishoudings, hulle verskil toch geweldig. Nou, sommige ouwers het baie meer controle oor wat hulle tiener optree, of dan behoort op te tree, hoe die kind dit moet doen. Wat het geword van die, om wat ek so sê, concept?
1: Ja, en wat vir my baie belangrik is, en elke ouwer het die reg om het te verstaan, is, tye het ongelukkig verander, en dit is my so belangrik, dat daar een sê moet wees, van die tienerse kant af, in die verhouding ook. En dit is nou wel die goeie communicatievaardighede nou ook inkom. En dit is baie belangrik om tieners te respecteer, en ouwers te respecteer.
0: Wel, baie van hierdie raad wat jy achterna gee, is specifiek gerig daarop dat ouers word geadresseer hoe om jou tiener te hanteer. Het jy enige riglyne vir die tieners, wat is die drie belangrikste voorskrifte wat jy aan tieners sal aanbeveel, as hulle dan van hulle kant af ook iets moet opoffer om aan die verhouding te werk?
1: So, ek sal sê, tieners moet ook besef dat die ouers in beheer is van hierdie verhouding. Ouers moet ongelukkig hulp gee, hulle moet leiding kan neem, en jammer om te sê, maar tieners, ons kort rechtig, hoe kan ek sê, wat is die rechte woord waarvoor ek soek? Leiding, ons kort rarig leiding.
0: Maak werk.
1: Absoluut. So ek denk, mens moet eindelijk aan hou hard werk daaraan om communicatiekanale oop te hou. En dit geld vir ongemakkelijke gesprekke van beide kante af ook. En ouers moet ons self ook probeer inleef in die situasie en regtig te probeer verstaan hoe die jongers self daar sy voel en wat advies, raad of leiding jou jongers self wou hoor. En ek denk ook, een belangrike ding is, moet nie probeer om die bos te loop met moeilike onderwerpe nie. Dit geld nou vir ouwer en tiener. En ons wil nie tussen die lijne lees neem. Maar vraag ook vir ons oor, wat is die tiener se plan en hoe om het te benader sonder om dadelijk met die opinie of raad te gee?
0: Dis weer raad aan ouwers daai. En nie raad

0: Oké, nou het jy enige broers of sisters?
1: Nee, ek is 'n enkel kind. Helemaal enkel kind, ja, en dit is my heerlik ook.
0: Ja, bederf?
1: Baie bederf, ja, maar ook baie streng groot gemaak. En ek ken my plek in die huishouding, maar wat vir my baie speciaal is, is ook dat my ouders vir my die wonderlijke platform gegeet om ook een stem te wees in die huis, om ook een opinie te kan hee, en mekaar natuurlijk te respecteer ook.
0: Is daar enige voorgeskrewe reels in jou huis?
1: Ons het een klomp, ja. Een stupid een is bijvoorbeeld, ek kan nie 2 aande na mekaar uitgaan,

0: slightly buiten my veld, en selfs die sanger, hy was gebore as Jayton Colin Dimsdale in 1992, so daar ook is dit nou nie die algemene sanger wat ek aan gewoond is op hierdie stasie of in my programme nie. So, ja, maar ek is bezig om te leer hierso en die kan aan my groei. kom ons gaan verder met die onderhoud met Hildegard Havenga. Kom ons luister. Hoe behou een ouwer sy gesag as een ouwer wanneer hy die tiener vrye teelskie om te maak soos hy lus is en om te doen, om dit of dat te doen, is het nie juist hierdie vrye teels wat die tiener rebels maak wanneer die ouwer dan even skielik besluit, ok, hierdie situasie het nou al een beetje te ver gegaan. Jy weet, dit het my intrede nodig.
1: Ek dink ek gaan 10 tegen 1 gekruisig word dier al die tieners nou, maar ons tieners kort leiding en reels, ons kort boundaries, en sonder die boundaries en reels gaan ons helemaal so uit ons plek uitvoel, en dit is juist waar die ouwer intree en ons kan help nie. En natuurlijk wat ook baie belangrik is, is ouwers aan die ander kant moet luister, ons moet ook wees vir goeie gesprekke, vir ondersteuning.
0: Nou, strafmaatreels, hoe lang moet die ouwers misstappe tolereer voordat hulle intree om te beredder wat daar nog te beredder is?
1: Ek dink ouwers sal dadelijk weet waarin om in te spring en wanneer die situasie so erg raak, en tieners van die ander kant moet net volle vertrouwe hê dat hulle ouwers weet waarmee hulle besig is.
0: Watter tigtigingsmaatreels is die meest effektief om te gebruik wanneer jy kind oortree?
1: Ek sou sê dit hang af van elke situasie of elke huishouding en hoe die ouwer voel daaroor.
0: Paksla?
1: Nee, absoluut nie. Daar is al iets wat ek al baie vroeg afgeleer het, en ek voel net weer, een kind te slaan, dit gaan absoluut niks aan hulle doen nie. Dit is dalk nog baie so in die ou tyd, maar dit het dinge het verander. Ons moet met mekaar praat.
0: En my agterend was aan die brand geslaan, as ek net een bietjie uit, en my kinders...
1: Ja, dit wees die doodtuie verander.
0: Ja, nou oké, okay. Maar in wat er opzicht denk jy het tieners verander?
1: Ek denk, het gaan as een absolute cliché klink, maar sociale media het ongelukkig ook een baie groot rol gespeel in hoe die tiener groot geword het. Ons is baie meer, as ek die Engelse woord kan gebruik, exposed, met baie ander goed, en as ek een voorbeeld kan vat, cyberbully, kieberafknouwerij, en ek denk het is so belangrijk vir ouders om ook by te bly met die tye, om rechtig te kan verstaan waarmee ons tieners mee sit, en waarmee ons te doen het mee.
0: Nou ek onderbreek so myself daar so, laat ek daarom een van my liedjies ook kan kry, en die een wat gekies het vir hierdie spesifieke situasie, is die een van die groep is Twisted Sister, en so julle weet seker waar jy in dit op pad is. Twisted Sister, we not gonna take it anymore. Kom ons luister na hom, hier kom hy.

0: daar sê, dit was Twisted Sister, en die scenario, ja, daar in die begin het julle gehoor, die ouwe sê, what do you want to do with your life? En dan kom die tiener, en hy retaliate, en hy ons hoor, we're not gonna take it. En dit is rebellious, a rebellious tiener wat ons daar gehoor het. Ok, kom ons gesels verder, hier met Havenga. Hey, wie elke keer as ek jou naam wil sê, dan ontgaan hy my. En dit is Hildegard Havenga. Kom ons luister verder van na die onderhoud. Is het billik om van een tiener verwag om soms dan sy bekie gras te snij of skorrelgoed te was?
1: Absoluut, ja. Ek denk, ek word baie daar gesê in my huishouding, maar tieners moet ongelukkig ook werk rondom die huis. Dit is deel om een goeie verhouding te bou met jou ouders.
0: Is dit die enigste rede? Is dit nie uit dat hulle graag wil help met jou sy huishouding nie?
1: Ek denk ek verstaan die vraag baie mooi nie. Goed om het uitkat.
0: Was ek gewees, ek vraag of het billik is om het, van een tiener, en jy sê, om iets te doen in die huis, soos gras snij, te sê, hulle moet, want dit is iets, dat mag selfs het nie, maar,
1: is ek die eerste.
0: Save your tears, sê jy.
1: Ja.
0: Ok, en the weekend. Ok, kom ons luister, save your tears. En oog gat, ek het daar in die mis gekyk, ek het hom nie gaan aflaai nie, ek gaan, laat ons so bykie verder gesels, en dan, of nee, kom ons speel die liedjie wat sy gevraad het, mee moet uitspeel, dit is Hozier, en die liedjie is Too Sweet, dan sal ek, wanneer ek uitspeel, ek sal nou gauw probeer om die ander ene af te laat, save your tears, om hom af te laai, dan kan ek uitspeel met hom. So, hierdie keer luister ons dan na die een wat sy aanvankelijk uitgewys het om jy uit te speel. Too Sweet van Hozier. Hier kom hy.

0: Ja, lekker de, hoe sê hulle, een duet. Duet daar gedoen door Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Ja, is een lekker nommerkie. Ek is frik oor ou Bob. Sy muziek is nogal lekker rustig. Nou ja, hierso is hoofman oor miljoene en man waarvoor allemaal baie, baie lief is. En dis natuurlijk niemand anders nie as ons president van Ramkat Radio. En hy het ook al hier voor ses al, het hy laat weet hoe gaan het met hom. Yes, yes, Rudolf, hoe gaan het?
1: Nonsense, nonsense, DJ Toy. Hey, yes, ek kan nie geloos alweer woensdag nie.
0: Ja, ja.
1: Skorrel. Dit gaat rof en is bezig. En die week is al met die middel.
0: Ja.
1: So ek wil vir jou sê, ons sien net aan lekker program vanavond. Ek sal seker nog tot laat vanavond hier by die werk sit. Vooral die nieuwe luisteraars, welkom. Hier is op die rechte plek saam die legendarische DJ Toy. Ons sien net aan lekker show, my maat. Baie dankie. Het is een koude woensdag aan, so jy beter het vir ons lekker warm maak.
0: Of maak so.
1: Voor al die bestaande luisteraars, welkom terug. Julle is op die rechte plek, rechte tyd op ramkatradio.co.za saam die legendarische, Ovengrabou, legendarische grootkat van Ramkat, DJ Toy, net hier op ramkatradio.co.za.
0: Ah, dankie man, dankie, dankie, dankie. En ja, jy sê die tyd gaan so vinnig voorbij en dit is alweer in die middel van die week en dit is ook nog net amper, wil ek sê, week en een half amper, dan gaan ek ook alweer, dan is het alweer einde van die maand, twee weke, en dan gaan ek een bykie op verlof. So, yes, like die tyd loop vinnig, maar as ek daar op verlof gaan, dan gaan ek aan moet die handbrek stuif optrek. Nou ja, Rudolf, terwyl jy nou daar by die werk sit en moet tot laat aan toe werk en alles en dinge. Jy weet, ons ouwe mense, ons werk nie meer so laat, ons wil nie meer so laat werk nie. Want jy weet, jy begin kry pyne in jou enkels, en pyne in jou rug, en pyne in jou skouers, en pyne achter die oe en dinge. Goed, jy weet later nie meer waar al die pyne vandaan kom nie. En nou sê die mense, nou sê ons maar vir mekaar, nee, wat moet nie worry nie, dis die ouderdom. Maar hier is hem nog een ou wat dit uitgevind het. Luister een bykie hierna.

0: Daar sê, dit was dan, het ek nou amper my tyd verloor hier, so Stefan Visagie met I'll Be Okay, en natuurlijk dan, Henko de Tooy, met een van sy nuwes, The Gambler, lekker nommerkie daai van Henko af, en, just like, waar was ek nou gewees, ek het nou so iets wat hier van my syfers verloor, want ek was nou hier bezig, want ek is hier bezig met een groot verrassing, vooral vir die Namakwalanders, die mense daar uit my Namaland en Alexander Bay en die wereld uit, hier so is een groot ding aan die broei, maar kom ons hoor eens gauw, wat Willem Snorre daar reggekleed met Hannes, kom ons luister.
1: Hop,
2: daar
0: is hy.
1: Daar is hy, goeienavond DJ Tooy en Ramkat Radiostasie, dit is nou lekker om met julle kennis te maak, en ek wil sê aangename kennis ook aan jou luisteraars, man, ek hoop julle kijk sommer lekker, wat ek vanavond hier gehoor het, klink het my of julle sommer een lekker stasie is, met lekker mense. Jy weet, ou Willem kyk hier nou by my, en ek en hy is groot boermuziekliefhebbers, soos hy seker al vir julle gesê het. En ons het altyd een paar stasies wat ons gedeel het, en een van ons gunsteling stasies was pad langs huis toe, een radiostasie daar in Namibië. Ongelukkig daar die mense dood vir ongeluk, en kan ons nou nie meer na hulle luister nie. Maar ek dink ek het al vanavond net een goeie alternatief hierso gehoor. So, ek gaan my best probeer om nou en dan ten minste in te skakel en julle te luister op woensdaande. En nou wil ek ook sommer aan nou Willem en sy vrou sê, baie dankie vir julle lekker keer man, vir al julle moeite. Julle het nou sulke lekker kos hier by ons gemaakt en dat ons so lekker kom maak. Laat ek wil julle moet 2 weke nog keer, maar hulle wil niks weet nie, hulle is harde kwas. Hulle sien, hier gaan hulle hard werk, want ek kan nie kos maak, hulle moet kom kos maak. Maar ek gaan vir julle sommer net so, Willem kan nou nie gitaar speel nie, so ek gaan sommer vir julle so stik op die concertina speel, ou Wessel se Ties, en dan wil ek vir julle sê, goeie nacht, en dankie dat ons saam met julle kan keer.

Mexican Girl Island remix wat julle nou geluister het en ja, waar is het lekker? Hier is het lekker, net op www.ramkadradio.co.za en die volgende half uur behoort aan die dubbel A's daarvan remix in Veldriff, Alta en Ansa. Geniet hulle muziek saam met hulle.

na 9 uur toe. En ek het nog gedink na al die 80's. Ach, excuse toch. Julle ken natuurlijk vir, ons allemaal ken natuurlijk vir Neil Diamond. Hy is ook so 70, early 80's maat van ons. En natuurlijk ook baie gewilde maat van ons. Maar ons het ook een ander maat, wat daar uit Namibië uitkom, daar uit Swakop, daar uit die wereld uit, met die naam van Johan Liebenberg. En hy is ons eie persoonlike Afrika-se Neil Diamond. En ons gaan song van hom speel, Longfellow Serenade, en dan The Highwayman met Good Hearted Woman.

The Highwaymen met Good Hearted Women, so 'n lekker stukkie country, en voor het Johan Liebenberg met Longfellow Serenade. En die country kitare daar achter het my nou hier in een mood gesit. En my mood is nou kitaarmuziek. En ek dink ons gaan vanavond om uitwerk hierdie laaste 10-15 minute met lekker, lekker kitaarmuziek deur die kitaarmeesters. En ons het baie kitaarmeesters in ons land. So, as jy van kitaarmuziek hou, sit harder, die volume, hier kom hulle. Sorry, die eerste is die kitaarmuziekie, is Henko de Tooi met Bekvleikie, Wipgat, maar is net so lekker.

0: Kom je rif nou? Voedsel! Voedsel! Breng me met die boog!
1: Ik kom in Ozi. Kiwis. Angelse. Anne. Maar waar zijn mannen?
2: Ik kom in.